is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfte ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

Luisteraars, we zijn nu te ontvangen op 3 verschillende golflengten. We zenden uit op 220 meter middengolf. Welkom ook de 49 meter Europa-band. Luisteraars op de korte golf en verder via FM-kanaal 44.